muziek op Dianella Radar. We zijn jullie het Jasmine. Jasmine, je moet het hebben.